0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Drugcommissaris Ine van Wijmeer strekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag, maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken, maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief.

Goedemorgen en welkom bij Actief. Het is alweer tijd voor Breakfast Club. De komende twee uurtjes Soul Man hoor je uit 1967 van Sam en Dave. We zijn ook alweer woensdag midden in deze 41ste week. Hè. 7 oktober zijn we vandaag. Straks krijgen we Katrien Ferry, Dave Barry, Marvin Gaye en deze Indestructible van de Four Tops uit 1988. Een hele, hele goede morgen. Ja.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio

The Kids and There Will Be No Next Time, 1981. En Maldegem telt af naar Westeinde, Bolgaard. De kermis met Afterwork, Rommelmarkt en Catnet Band van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober staat de tent in de Bogaardestraat 115 Maldegem. Volledig in het teken van de kermis al daar. Meer informatie vindt u op de website www.wbkoppel-kermis.be. Billy Joel, My Life en deze nocturne van Secret Garden. No.

0: Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Your Sexy Thing, Hot Chocolate was dat. Otis Redding hadden we ook nog met I've Got Dreams to Remember. En van donderdag tot zondag 11 oktober organiseert Climate Express een zesde klimaatfietstocht. De tocht trekt langs de toekomstige overstromingslijn bij verder falend klimaatbeleid. Het rek loopt van Poperingen over Diksmuiden, Boeghouten, Paulina, Polder, Terneuzen en Antwerpen naar Brussel, waar de groep fietsers de Nationale Klimaatmars zal vervoegen. Nu vrijdag 9 oktober passeert de fietscaravan Kaaprijken, waar een fietsersdelegatie uit het Meetjesland de kolonne vervoegt tot de eindbestemming van die dag in Boeghouten. De fietsers arriveren rond 17:45 op het Kerkplein in Boeghouten en vervolgens trekt men naar het scoutslokaal in de Vliet. Daar kan men terecht voor een veganatische maaltijd en voor wie wil een overnachting. Om 8:00 in de avond volgt dan de info avond over hernieuwbare energie en kernenergie. Gonna catch you, Loni Gordon.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

echte vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

The Captain of Her Heart Double uit 1985. En daarvoor nog Bryan Adams met Melanie C. When You're Gone. En op deze 7e oktober in het jaar 1913 introduceert Henry Ford de lopende band in zijn autofabriek. Hè. Goed, we gaan naar de top van het uur met deze Honeycombs. Have I the Right? Tot zo in deel 2.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Drugcommissaris Ine van Wijmeer strekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken, maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege

Ja, ja, de Queen of Pop, Madonna en Crazy for You uit 1985. Welkom in deel 2 van Breakfast Club voor woensdag 7 oktober, dag 280. We hebben er nog 85 te gaan in 2026. We krijgen straks de Traveling Wilburys, Handle with Care, Volare van Bobby Rydell deze keer en deze Cocaine van Eric Clapton.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Get Down Tonight, dat waren ze, Casey and the Sunshine Band uit 1975. En de hele maand oktober kan je in het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo de fototentoonstelling tussen hoop en afscheid zien van lieve Blankaart. De foto's zijn te bezichten in het atrium en in de gangen naar de revalidatieruimte rechts achteraan van de kliniek. Jean Pitney, Something's Got a Hold of My Heart en deze Cosas de la Vita, Tina Turner en Eros Ramazzotti.

0: Actief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Going to the Bank, de Commodores waren dat. En Billy Ray Cyrus had een hit in 1992 met zijn Achy Breaky Heart. En van woensdag 7 tot en met zondag 18 oktober doet Assenede mee aan Sweet Revolution. De campagne van Fairtrade Belgium en Fair Gemeente Vlaanderen. Naast de landelijke dessertwedstrijd is er een winkelactie en een kleurwedstrijd in de wereldwinkels van Assenede en Oost-Eeklo. Meer informatie aangaande de recepten en het wedstrijdreglement zijn te vinden op www.sweetrevolution.be. Roll over Beethoven, The Beatles.

0: Sound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van Sound & Light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Klaar voor een

Traveling Band, je hoorde Queen's Creole Revival. We hadden ook nog James Brown, It's a Man's Man's World. En Michael Jackson open het rijtje van die met One Day in Your Life. Ik heb Pinken nog een jarige. En dat is de Britse zangeres, rapper, songwriter, fotomodel en televisiepersoonlijkheid Alexa Dixon. Na bekendheid hebben we gekregen in het meidengroepje Mystiek, bracht Dixon in 2008 haar tweede soloalbum uit, de Alesha Show. Het eerste, Fired Up, uit 2007 werd alleen in Japan uitgebracht. In het Verenigd Koninkrijk ging de Alesha Show meer dan 100.000 malen over de toonbank. De eerste single van het album, The Boy Does Nothing, werd een top 10 hit. Naar daar werd het nummer en het album ook elders in Europa succesvol. Alexa Dixon wordt er vandaag 48. Jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een leuke, fijne verjaardag toegewenst. Hier is de jarige Alesha Dixon en The Boy Does Nothing. De groeten, nog een leuke woensdag en graag tot morgen hier bij Actief vanaf 7 uur.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Drugcommissaris Ine van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6.500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in een beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken, maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Een 75-jarige vrouw uit Wetteren is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de ontvoering en gijzeling van een zwakbegaafde man. Ze was korte tijd met hem getrouwd en had toen al zijn geld uitgegeven. Ze wordt ook verdacht van de moord op haar vorige echtgenoot, Jean Vercarre, die sinds 2016 vermist was. De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider, is dat in bedrijfssoftware. Die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzaten. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. De Gentse waterlopen vol eendenkroos die hebben intussen ook de Britse openbare omroep BBC gehaald. Het eendenkroos kwam enkele weken geleden via de Leie vanuit Frankrijk in Gent terecht. En de beelden die kregen daardoor ook internationale aandacht. De suikerbietencampagne is opnieuw gestart in onze provincie Oost-Vlaanderen. In de streek rond Sint-Laurens is daar volgens burgemeester Patrick de Greve nog weinig van te merken. Suikerbiet blijft wel een belangrijke teelt, al daalt het aandeel elk jaar langzaam.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: keuze.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.com.

hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: woman, you need.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
4: Een 75-jarige vrouw uit Wetteren is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de ontvoering en gijzeling van een zwakbegaafde man. Ze was korte tijd met hem getrouwd en had toen al zijn geld uitgegeven. Ze wordt ook verdacht van de moord op haar vorige echtgenoot, Jean Vercarre, die sinds 2016 vermist was. De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider is dat in bedrijfssoftware, die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. De Gentse waterlopen vol eendenkroos die hebben intussen ook de Britse openbare omroep BBC gehaald. Het eendenkroos kwam enkele weken geleden via de leien vanuit Frankrijk in Gent terecht. En de beelden die kregen daardoor ook internationale aandacht. De suikerbietencampagne is opnieuw gestart in onze provincie Oost-Vlaanderen. In de streek rond Sint-Laurens is daar volgens burgemeester Patrick de Greve nog weinig van te merken. Suikerbiet blijft wel een belangrijke teelt, al daalt het aandeel elk jaar langzaam.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Torre. Westsound. Verhuur van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound. Your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infrarood.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Straks komen de federale topministers weer opnieuw samen voor de cruciale begrotingsgesprekken. Premier De Wever zoekt 10 miljard. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke deelde tijdens een gastcollege aan de UGent alvast een stevige prik uit aan de coalitiepartners. Volgens hem mag het geld niet alleen gezocht worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dus ook bij de rijkere. Vooruit eist dus dat de sterkste schouders een grotere bijdrage leveren om het begrotingsgat te dichten. In de Zwarte Zee staat opnieuw een olietanker in brand voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip getroffen door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd worden gered. Oekraïne claimt dat het schip deel uitmaakt van de zogenaamde Russische schaduwvloot. De spanningen op zee lopen zo pijnlijk op na eerdere aanvallen op twee vrachtschepen en een Turks graanschip, waarbij eergisteren nog twee doden vielen. In Kenia is voor het eerste geval van ebola bevestigd. De patiënt, een Keniaans burger, werd een maand geleden ziek in Congo, maar overleed maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, zo is meegedeeld. In Luik is het de hele avond onrustig gebleven gisteren door een honderdtal relschoppers dat vernielingen bleven aanrichten in het centrum, dat meldt de politie. Die greep telkens in met het waterkanon en traangas om de relschoppers uiteen te jagen, maar dat lukte niet meteen. Rond 10 uur was de rust wat terug. In de loop van gisteravond zijn nog een 20-tal arrestaties verricht, bovenop de 30 arrestaties die eerder gebeurden. De weersverwachting dan. We starten nog droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land, met lokaal kans op onweer, vooral tegen de avond. Het is nog wel zacht vandaag bij 23 graden, maar morgen houden we best de paraplu bij de hand, want het koelt fors af met ook wat wind. Amper 15 graden en de kans op buien is vrij groot.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Vandaag waren er eerst zonnige periodes, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later volgt er regen met kans op onweer. De temperaturen die halen 18 graden aan zee en 21 à 22 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht valt er geregeld regen, maar later volgen er opklaringen en nieuwe buien vanaf de Noordzee. De wind die neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee mogelijk 80 km per uur. Morgen donderdag wordt het ook wisselvallig met buien en maxima tussen 10 en 15 graden. Er staat ook dan vrij veel wind.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu. Klaar voor.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het assiseproces over de moord op barones Ullens is onverwacht uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ullens werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. De advocaat heeft echter een wrakingsverzoek ingediend in het hof. De schuldvraag werd gisteren door de jury erg nipt beslist, waarna het hof zich aansloot bij de meerderheid. Volgens de verdediging kan dat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De Antwerpse politie mag vanaf nu mensen die bekend staan voor overlast preventief oppakken nog voor ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur lang vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester van Doesburg beslist. De maatregel geldt ook voor mensen zonder wettig verblijf, al heeft de Liga voor Mensenrechten wel enkele bedenkingen. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 15 doden gevallen bij felle Russische raket- en droneaanvallen. Er viel ook 40 gewonden, onder wie verschillende kinderen. Volgens president Zelensky werden vooral woonwijken en appartementen geraakt in en rond de hoofdstad Kiev. In het wielrennen heeft Laura Vivet net naast het goud gegrepen op het EK tijdrijden voor junioren in Slovenië. Vivet klokte aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar kwam aan de streep uiteindelijk 3 seconden tekort voor de Europese titel. Ze pakt wel zilver. Intussen zorgde Vic de Smet bij de junioren mannen voor extra Belgisch succes. Hij pakte zo net de bronzen medaille. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Deze inktvissoort zwemt massaal in de Noordzee, waar wordt momenteel vooral naar Spanje geëxporteerd voor calamares. Volgens de sector zouden we de inktvis beter ook in eigen land vaker op het menu zetten. Vanmiddag meer en meer wolken. Er volgt regen tegen de avond, maxima 23 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone met pittige buien en mogelijk onweer over het land. Morgen klaart het af en toe op, maar ook dan felle buien en een gure koude wind. De temperatuur doet een flinke duik en strandt op amper 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een 75-jarige vrouw uit Wetteren is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de ontvoering en gijzeling van een zwakbegaafde man. Ze was korte tijd met hem getrouwd en had toen al zijn geld uitgegeven. Ze wordt ook verdacht van de moord op haar vorige echtgenoot, Jean Vercarre, die sinds 2016 vermist was. De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider, is dat in bedrijfssoftware. Die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. De Gentse waterlopen vol eendenkroos die hebben intussen ook de Britse openbare omroep BBC gehaald. Het eendenkroos kwam enkele weken geleden via de leien vanuit Frankrijk in Gent terecht. En de beelden die kregen daardoor ook internationale aandacht. De suikerbietencampagne is opnieuw gestart in onze provincie Oost-Vlaanderen. In de streek rond Sint-Laurens is daar volgens burgemeester Patrick de Greve nog weinig van te merken. Suikerbiet blijft wel een belangrijke teelt, al daalt het aandeel elk jaar langzaam.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van...

0: Meer en meer wolken en regen met maxima tot 23 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over met pittige buien en kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar krijgen we ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar 15 graden. Ook vrijdag regen. In het weekend wachten ons enkele buien, maar ook wat zonnige perioden bij 15 graden.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek. Can't touch this. You can't touch this.

Wisound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound. Jouw feest begint bij ons.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een 75-jarige vrouw uit Wetteren is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de ontvoering en gijzeling van een zwakbegaafde man. Ze was korte tijd met hem getrouwd en had toen al zijn geld uitgegeven. Ze wordt ook verdacht van de moord op haar vorige echtgenoot, Jean Vercarre, die sinds 2016 vermist was. De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider, is dat in bedrijfssoftware. Die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. De Gentse waterlopen vol eendenkroos die hebben intussen ook de Britse openbare omroep BBC gehaald. Het eendenkroos kwam enkele weken geleden via de leien vanuit Frankrijk in Gent terecht. En de beelden die kregen daardoor ook internationale aandacht. De suikerbietencampagne is opnieuw gestart in onze provincie Oost-Vlaanderen. In de streek rond Sint-Laurens is daar volgens burgemeester Patrick de Greve nog weinig van te merken. Suikerbiet blijft wel een belangrijke teelt, al daalt het aandeel elk jaar langzaam.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Brussel staat de politie massaal paraat bij het parlement van de Franstalige gemeenschap. De ordediensten bereiden zich voor om het gebouw in de omliggende straten volledig af te sluiten. Een van de organisatoren van de onderwijsprotesten heeft scholieren en leerkrachten namelijk opgeroepen om er vanmiddag massaal te verzamelen. De voorbije dagen liepen het protest in Wallonië en vooral in Luik zwaar uit de hand. 110 jongeren zijn daar opgepakt. Dodental na de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht in Oekraïne is opgelopen tot 20, meldt president Zelensky. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie verschillende kinderen. Vooral in en rond de hoofdstad Kiev werden appartementsgebouwen en woonhuizen geraakt. Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft ons land een derde medaille te pakken. Bij de mannenbelofte reed de Matisse van de Kerkhoven naar een knappe tweede plaats. Van Kerkhoven leek lange tijd op weg naar het goud, maar aan de streep deed een Spaans concurrent 3 seconden beter. Eerder pakte Laura Fivé al zilver en Vic dus met brons. Minder goed nieuws van het WK judo in Baku. Matthias Kasse grijpt naast de medailles. Onze landgenoot verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en ging daarna in herkansingen onderuit tegen een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt zo als 7e. Het was sowieso al een huzarenstukje dat hij op de mat stond nadat zijn WK-deelname lang onzeker was door een ribblessure. Vanmiddag meer en meer wolken en regen. Tegen de avond maxima nog 23 graden. En vanavond en vannacht trekt dus die actieve regenzone met pittige buien over ons land met kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar we krijgen ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar omlaag, 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Brussel staat de politie massaal paraat bij het parlement van de Franstalige gemeenschap. De ordediensten bereiden zich voor om het gebouw in de omliggende straten volledig af te sluiten. Een van de organisatoren van de onderwijsprotesten heeft scholieren en leerkrachten namelijk opgeroepen om er vanmiddag massaal te verzamelen. De voorbije dagen liepen het protest in Wallonië en vooral in Luik zwaar uit de hand. 110 jongeren zijn daar opgepakt. Dodental na de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht in Oekraïne is opgelopen tot 20, meldt president Zelensky. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie verschillende kinderen. Vooral in en rond de hoofdstad Kiev werden appartementsgebouwen en woonhuizen geraakt. Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft ons land een derde medaille te pakken. Bij de mannenbelofte reed Matisse van de Kerkhoven naar een knappe tweede plaats. Van Kerkhoven leek lange tijd op weg naar het goud, maar aan de streep deed een Spaans concurrent 3 seconden beter. Eerder pakte Laura Fivé al zilver en Vic dus met brons. Minder goed nieuws van het WK Judo in Baku. Matthias Kasse grijpt naast de medailles. Onze landgenoot verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en ging daarna in herkansingen onderuit tegen een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt zo als 7e. Het was sowieso al een huzarenstukje dat hij op de mat stond nadat zijn WK-deelname lang onzeker was door een ribblessure. Vanmiddag meer en meer wolken en regen. Tegen de avond maxima nog 23 graden. En vanavond en vannacht trekt dus die actieve regenzone met pittige buien over ons land met kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar we krijgen ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar omlaag, 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Meer en meer wolken en ook regen vanavond en vannacht. Dan trekt er een actieve regenzone over het land met kans op onweer. Morgen afwisselt zon en buien. Het koelt fors af tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De Nationale Actiedag van de Vakbonden komende vrijdag zal mogelijk ook voor hinder zorgen in de scholen, meldt de Socialistische Onderwijsvakbond, die zich meteen ook aansluit bij de stakingsdag van volgende week maandag. Het is al de 10e grote actiedag van het jaar tegen het federale regeringsbeleid, maar het protest blijft broodnodig, zegt de Socialistische Bond. Niet alleen in het onderwijs, maar ook bij het openbaar vervoer en de luchtvaart wordt vrijdag een moeilijke dag. Bij de lijn rijdt 40% van de bussen en trams niet, al is er een alternatieve dienstregeling. Ook bij de Brusselse MIVB wordt hinder verwacht. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt, terwijl de luchthaven van Charleroi meldt dat alle vluchten daar gewoon wel plaatsvinden. Bij de FOD-economie zijn vanochtend 200 dossiers ingediend van phishing-slachtoffers. De gedupeerde, allemaal klanten van Bank Argenta, klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet wil teruggeven. Volgens de wet moet dat en de frustratie bij de slachtoffers is dan ook bijzonder groot. Argenta reageert dat elk dossier individueel bekeken moet worden en dat de wetgeving rond phishing helemaal niet duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Een 19-jarige jongen drong het gebouw binnen en stak in 3 leerkrachten en 4 leerlingen met een mes. Gelukkig is niemand in levensgevaar. De politie kon de dader oppakken, zijn motief is onbekend. In de hoogste voetbalklasse heeft KV Kortrijk een nieuwe hoofdtrainer. De Oostenrijker Daniel Beichler moest de West-Vlaamse club uit het slop trekken. Hij volgt de ontslagen Freer Alexandersen op en komt over van het Oostenrijkse Salzburg. Aan Beichler de loodzware taak om Kortrijk weg te krijgen van de allerlaatste plaats in het klassement. In het wielrennen heeft de Zwitserse Marlen Reusser haar Europese titel in het tijdrijden verlengd. Op het TK in Slovenië was de wereldkampioene 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar Frankrijk. Onze landgenotes Sandrine Tas en Lotte Kluis reden verdienstelijke tijdritten en eindigden respectievelijk als 7e en 9e. Meer en meer wolken en ook regen vanavond en vannacht. Dan trekt er een actieve regenzone over het land met kans op onweer. Morgen afwisselt zon en buien. Het koelt fors af tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Sound. Verhuur van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Een 75-jarige vrouw uit Wetteren is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor de ontvoering en gijzeling van een zwakbegaafde man. Ze was korte tijd met hem getrouwd en had toen al zijn geld uitgegeven. Ze wordt ook verdacht van de moord op haar vorige echtgenoot, Jean Vercarre, die sinds 2016 vermist was. De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider is dat in bedrijfssoftware, die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist en het centrum van Zelzaten. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. De Gentse waterlopen vol eendenkroos die hebben intussen ook de Britse openbare omroep BBC gehaald. Het eendenkroos kwam enkele weken geleden via de Leie vanuit Frankrijk in Gent terecht. En de beelden die kregen daardoor ook internationale aandacht. De suikerbietencampagne is opnieuw gestart in onze provincie Oost-Vlaanderen. In de streek rond Sint-Laurens is daar volgens burgemeester Patrick de Greve nog weinig van te merken. Suikerbiet blijft wel een belangrijke teelt, al daalt het aandeel elk jaar langzaam.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Mm.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.